Ja, luisteraars, u hoort het Ayun, Ayun, Ayun. En met dat Indonesisch liedje open ik ons programma vandaag. Het is vandaag de August 15th. En we herinneren het einde van de oorlog ook in de Pacific en in Indonesië. En wel goedemorgen allemaal en welkom. Ik ben Martin van Denzen en dit is uw radioprogramma The Dutch Touch. August 15 brengt veel herinnering op voor de mensen die in die tijd in Indonesië vochten en woonden. Hier is Anneke Grunlo met Surabaya.

Hanneke Groenlo met Surabaya. En ik ga verder met het nieuws. En het nieuws wordt u gebracht, ja, nog steeds door mijn luisteraars. We zullen wel eens een keertje afwachten of ik hier een sponsor voor kan vinden. Belgische bouwvakkers vinden een schat van 9 miljoen euro aan goudstaven. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens werkzaamheden een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten gevonden. Ze zaten in een kist die in een keldermuur zat gemetseld. De waarde wordt geschat op ongeveer 9 miljoen euro. De bouwvakkers vonden het goud tijdens een renovatie in een pand van de organisatie CAW Oost-Vlaanderen in Sint-Gilles, Dendermonde, in de gemeente Dendermonde. Ze besloten daarop hun opdrachtgever en de politie in te lichten. Het goud bestaat uit goudklompen en oude gouden ponden, verborgen in een kist in de kelder, zegt Geert Hillert van CAW Oost-Vlaanderen tegen VRT Nieuws. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt van wie het is en hoe het daar is terechtgekomen. Ook moet worden gekeken of het goud mogelijk verband houdt met criminele activiteiten. Wat er na het onderzoek met de fonds gebeurt, is nog niet bekend. De Rijn dreigt in tweeën te splitsen, Duitse en Nederlandse scheepvaart in de knel. De Rijn heeft bij de Nederlandse grens opnieuw een laagterecord bereikt. Verder stroomopwaarts dreigt het waterpeil zo ver te zakken dat schepen een belangrijke deel van de rivier niet meer kunnen bevaren. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Nederlandse binnenvaart. De waterafvoer van de Rijn is opnieuw uitzonderlijk laag. Ook het waterpeil bij Lobith is extreem laag. Het staat momenteel op 6,28 meter boven NAP, tegenover het vorige record van 6,47 meter. Door de aanhoudende droogte is er voorlopig weinig zicht op herstel. De lage standen zorgen ervoor dat binnenvaartschepen minder lading kunnen meenemen en daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. En fietsfabrikant Axel, het moederbedrijf van onder meer Batavus, Sparta en Babu, is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Daarmee is de toekomst van de bekende fietsmerken zo onzeker. Axel kreeg vorige week al uitstel van betaling. Met het uitstel hoopte Axel een faillissement nog te kunnen voorkomen. Die poging is niet geslaagd. Alleen de Nederlandse onderdelen van Axel zijn dinsdag failliet verklaard. De curatoren zoeken contact met belangrijke leveranciers. Ook onderzoeken ze of ze de onderdelen van Axel Nederland een doorstap kunnen maken. En daarbij kijken ze of ook buitenlandse onderdelen van het concern bij een mogelijke verkoop of doorstap kunnen worden betrokken. En een 37-jarige man uit België is zaterdag omgekomen in zijn tent op een festivalcamping in het Belgische Hoogstraten. De politie vermoedt dat koolstofmonoxidevergiftiging hem fataal werd. In zijn tent werd een kleine barbecue gevonden. De man werd zaterdagmiddag bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping van de Antilliaanse feesten. Daar schrijft het Nieuwsblad. Volgens omstanders had de man de barbecue in zijn tent aangestoken tegen de kou. De hulpdiensten werden direct ingeschakeld, maar dat mocht niet baten. Eigenlijk is dit een waarschuwing voor iedereen die gaat kamperen. Zet nooit een barbecue of zoiets in je tent. Dat is te gevaarlijk. En een verdachte is aangehouden na vernielingen bij de kappers in Vlaardingen. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden na meerdere vernielingen en explosies bij kapperszaken in Vlaardingen. Vorige week ging er een explosief af bij een zaak die 3 maanden eerder al eens werd getroffen. Na onderzoek naar de vernielingen en explosies kwam de politie de verdachte op het spoor. Sinds vorig jaar zijn meerdere kapperszaken in Vlaardingen het doelwit van geweld geworden. Het gaat om vestingen van dezelfde zaak. De politie zegt nog te onderzoeken of er een verband is tussen explosies en vernielingen. In december werd het pand 2 keer in korte tijd besmeurd met witte verf. Bij de andere vestingen werden bakstenen door de ruit gegooid. Rijnmond sprak van een kappersoorlog.
En vlakbij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennes is woensdagmiddag een oude bom ontploft. Dat meldde de Belgische media. Daarbij raakten 3 mensen licht gewond. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de oever van een rivier die langs het pretpark stroomt, zegt de stadsbestuur van Stavelot. Plopsaland liet aan het laatste nieuws weten dat 2 bezoekers en 1 persoonslid gewond zijn geraakt bij de explosie. En de Nederlandse renster Demi Vollering heeft zondag voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France voor de dames op haar naam geschreven. De Nederlandse renster van FDJ United Suez bekroonde haar eindzege met de winst in de laatste etappe. In de slotetappe rond Nice moesten de renners 4 keer de Col de Aise over. Het mondde uit in een spectaculair duel tussen Vollering en haar concurrent Katarzyna Niewiadoma, die in het klassement 8 seconden achterstand had. De Poolse probeerde het op de laatste beklimming, maar kreeg Vollering niet uit het wiel. In het zicht van de top plaatste de 29-jarige Nederlandse zelf een succesvolle demarrage. Ze reed vervolgens 16 kilometer solo naar de finish. Het is de 2e keer dat Vollering de Tour wint. Na haar eindzegen in 23, 22, 24 en 25 moest ze zich tevreden stellen met de 2e plek. Vorig jaar won Pauline Ferrand de Prévost, maar de Française kwam er ditmaal niet aan de pas. Vorige week zaterdag stapte ze af. En iets van de KNV. De KNVB stelt Xavi aan als nieuwe bondscoach van Oranje, na een moeizame zoektocht. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Na een lange zoektocht is de 46-jarige Spanjaard aangesteld als opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende wereldkampioenschap van deze zomer vertrok. Xavi heeft met de KNVB een akkoord bereikt over een contract tot en met het wereldkampioenschap van 2030, meldt de Voetbalbond. De Spanjaard zegt dat de Nederlandse voetbalcultuur hem enorm aanspreekt. Hij heeft het over aanvallend voetbal vanuit balbezit met creativiteit, passie en overtuiging. Xavi wil met het Nederlands elftal voetballen op een manier waarbij die kenmerken terugkomen en waar de mensen van kunnen genieten. Nou, en de prijs van de benzine in Nederland, €2,57 voor een liter. En dat is dan $4.13 hier. Dus laten we maar niet klagen, luisteraars. Canadese dollar, geen verandering, nog steeds €0,62. Het weer in Nederland, nou, het weer is een beetje overgeslagen, waarbij eindelijk regen ging vallen. In de komende periode, vandaag zaterdag, gaf al de eerste onweersbuien in met name de provincie Noord-Holland, met zo'n 10 millimeter regen lokaal. Vanuit de regio Leiden werd zwaar gedonder gehoord. Een koufront dat langzaam passeert gedurende de dag kan ook een paar buien geven die lokaal flink kunnen uitpakken. Nou, ze hebben het water hard nodig. Maximum temperaturen in Nederland op het ogenblik 22 tot 24 graden. De zon schijnt ook regelmatig, maar niet in het hele land wordt buiig. Morgen zondag, na zonnige periode, ook wolkenvelden en bij een veelal matige noordenwind wordt het tussen de 20 en 25 graden. De vooruitzichten tot 25 augustus, vanaf vandaag van vanmiddag, wordt het minder warm, waarna er een wisselvallig weerbeeld ontstaat. En het weer hier, de zon schijnt, luisteraars, kijk maar naar buiten, temperaturen van 22 tot 25 graden vandaag. Zo, het is hier ook een beetje rustig. Tot zover het nieuws.

Zuiderzee, Suezkanaal, Port Said, Genua of Marseille, Gibraltar, Golf van Biscayen, Southampton, het Kanaal, Noordzeekanaal, Sluizen van IJmuiden, Amsterdam of Nieuwe Waterweg, loods aan boord, Rotterdam.

Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

Brandend zand, dat zong Anneke Groenlo. En luisteraars, naar de volgende boodschap komen we nog een keertje terug met Anneke. En zij zingt dan van Indonesië, ik hou van jou.

0: Indonesië, ik hou van jou. Ik vraag me af of er nog leden zijn van de August 15, 1945 Foundation, van die club die toen in ons midden was. Maar ik denk dat die weer die club bestaat, denk ik, niet meer. En ik ken tenslotte een herinnering uit de oorlog in Indonesië. En dat gaat over het verhaal van de Dampit Affaire. Ik had daar nog nooit van gehoord, dus luister maar.
1: Dus staan we stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog wereldwijd en herdenken we de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Veel van hen zijn begraven op een van de 7 erevelden op Java. Zo ook de slachtoffers van de Dampit-affaire.
2: In 1944 werden in Malang, in Oost-Java, tientallen Indo-Europese jongens te werk gesteld door Japanse militairen in strafkamp Dampit. Veel van deze jongens waren slechts tussen de 15 en 18 jaar oud, maar werden door de oorlog in één klap van hun jeugd ontnomen. Een aantal maanden later werden zij gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij verzetsactiviteiten. Of hier echt bewijs voor was, dat is nooit duidelijk geworden, maar in die periode was alleen al een verdenking genoeg om te worden opgepakt. De jongens worden opgesloten en verhoord door de Kempeitai, de Japanse militaire politie. Om de gevangenen schuld te laten bekennen, worden zij zwaar gemarteld. Meerdere jongens sterven tijdens deze verhoren door de Kempeitai door de mishandelingen. En dat voordat er überhaupt een uitspraak is gedaan. In juni 1945 volgt er een schijnproces, waarvan de uitslag eigenlijk vooraf al vaststaat. 13 jongens worden ter dood veroordeeld en onthoofd door de Japanners. Hun lichamen worden in een massagraf begraven en daarmee lijkt hun verhaal letterlijk te worden uitgewist. Na de oorlog worden de slachtoffers teruggevonden en herbegraven in het verzamelgraf Pujon op het Nederlandse ereveld Kemban Kuning in Surabaya. Voor de nabestaanden betekent deze herbegrafenis een einde aan jaren van onzekerheid. Eindelijk was er een plek om te rouwen en te herdenken. Daarom is een ereveld zoals Kemban Kuning meer dan alleen een begraafplaats. Het is een plek waar deze geschiedenis een verhaal en een gezicht krijgt. De grafstenen herinneren ons eraan dat achter de Dampit-affaire geen anonieme slachtoffers schuilgaan, maar jongens met families, dromen en een toekomst die nooit heeft mogen beginnen.
1: Het verhaal van de Dampit-affaire liet mij begrijpen dat oorlogen niet alleen gaan over legers en veldslagen, maar ook over jongeren die slachtoffer kunnen worden van onrecht en geweld. Daarom vind ik het belangrijk om te blijven herdenken, zodat deze verhalen verteld blijven worden en de jongens niet zullen worden vergeten. Hun verhaal

0: boordevol musical nummers, populaire klassiekers en feel-good-muziek die iedereen zal laten meeswingen. Het meest hartverwarmende concert van het jaar is te zien in een bioscoop bij u in de buurt. André Rieu, Viva Maastricht. Koop nu uw tickets.
1: André Rieu, Viva Maastricht. En luisteraars, wij gaan luisteren naar Emma Kok, die optreedt met André Rieu's orkestra. Hier is zij met Laat mij één vlinder zijn.

Laat mij een vlinder zijn, dat was Emma Kok. En Emma Kok die treedt ook straks weer op in het concert van André, geheten Viva Maastricht. Nou luisteraars, ik ga verder met het Community News. Het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. Nou, ten eerste natuurlijk de Coffee Clubs. Ook veel elke derde dinsdag van de maand. Dus de volgende is aanstaande dinsdag, 18 augustus. En dan de Guelph Coffee Club is de derde woensdag van de maand. En wel aanstaande woensdag 19 augustus. Nou, wilt u meer informatie hebben about van die coffeeclubs? U kunt mij bereiken op 416-226-0620. Het is allemaal vrij gratis. Het enige wat u doet, je koopt je eigen koffie. Zo. En dan natuurlijk het concert van André Rieu deze zomer is geheten Viva Maastricht. Te zien straks in de Cineplex Theaters in uw omgeving. En die komen, dat komt, u kunt dat even slikken. En deze concerten die beginnen op, en die zijn op 29 en 30 augustus. Met extra shows in september 5, 6, 7, 12 en 13. Maar het beste is om, als u daar wil naartoe wil gaan, is om 29 en 30 augustus. Check it out in de Cineplex Theaters in uw omgeving.

En wat heb ik dan nog meer? Nou, ik net zei, oh, het enige wat ik dan nog eventjes door wil geven. If you want to support het charity work in for the hospice in Indonesië. Dat is run by Bas en Louise op de kelder. You can order heerlijke saté voor op de barbecue. Bel Loes en Louise op hun nummer 905-921-9145. En ze kunt je alle informatie geven. You can pick it up at their home in Grimsby. En als u gaat winkelen bij Raamakers Imports in de Dutch store, daar hebben ze het ook. Zo, en alle opbrengsten die gaan voor hun charity work in Indonesië voor de hospice. Zo mooier kan het niet. Nou, your continued support is greatly appreciated. So nogmaals, Bas en Louise op den Kelder. You can phone them at 905-921-9145. Tot zover, luisteraars, het Community News. Nou, voordat we verder gaan, is er iemand die ik wil bedanken via ons programma. Nou, deze airline captain is een trouwe luisteraar van ons programma. Hij zorgde er ook voor dat zijn ouders elke zaterdag naar ons programma konden luisteren. En als hij ergens rondvloog in de wereld, liet hij ons programma later horen voor hen als hij weer thuis was. Want zelf wisten ze niet hoe ze doen moesten. Zijn ouders zijn ondertussen overleden, maar Captain Julius Vreeburg, you are the best. Hartelijk dank voor your support towards our program. And het volgende is especially made for you with the help of my son. Listen to it.

0: Ik zag hem in de...
1: Sinds 99 af, elke zaterdag, een stem uit Holland, voor iedereen die Holland in zijn hart draagt. Dit is Dutch, Dutch Radio. Sinds 1998 klinkt de stem

0: En dit was voor Captain Julius Vreeburgen. En Captain, thank you for your text message. Ik weet dat je ook meegeluisterd hebt. Nou, luisteraars, met het hete weer en soms wisselwallig weer, dan beginnen onze botten straks weer te kragen. Doe hetzelfde als ik. Take in every day een beetje ultimate glucosamine.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.
0: En luisteraars, heeft u vroeger een scooter gehad of een Solex? Ik denk dat de scooters kwamen na de Solex, dat denk ik tenminste. Want die gingen natuurlijk veel sneller en waren meer comfortable. Hier heb ik een liedje over de knalgele scooter.

Mooi, het leven is mooi. En luisteraars, als je gezond bent en het is mooi weer, dan is het leven mooi. Nou, ik vond nog een aardig liedje, gezongen door Willem Duin. En het is geheten Wat een rare man.

zijn van die lekkere meezingers, luisteraars. Ik zit hier ook lekker mee te zingen. En dan kijk ik op de klok en is het tijd voor mij om weer de boel op te gaan ruimen, op te ruimen. Zo, want ons programma is weer afgelopen. Heeft u een verzoekje of een bericht dat u door wil geven? Bel mij op 416-226-0620. En Joyce, I know you have visitors. And I hope they have a wonderful time. But the message didn't come through properly, so I don't know the names. But you know what I mean. Have a wonderful time with your visitors. And enjoy. Zo, en luisteraars, volgende week, zoals ik zei, heeft u een verzoekje, 416-226-0620. Maar ja, sometimes werken de telefoons niet, daar kan ik ook niks aan doen. Volgende week kom ik weer terug en ik eindig vandaag met deze woorden. Je hoeft niet altijd zogenaamd sterk te zijn. Soms is het gewoon goed om fijn om je tranen te laten stromen. Je hoeft niet altijd zogenaamd sterk te zijn. Soms is het gewoon goed en fijn om je tranen te laten stromen. You don't always have to be strong. Sometimes there's nothing wrong to let your tears flow. Ik ben Martin van Denzen met Matteo on the controls. Tot volgende week. Bye bye.